En dat was deel 2 van de OMS'en van Johann Sebastian Bach. Wat de solisten betreft, die kunt u vinden op onze playlist www.concertzender.nl. En het orkest was in ieder geval het orkest Les Musiciens du Louvre Grenoble, uiteraard onder leiding van zijn dirigent Mark Minkowski. En tot zover deze Geen Dag Zonder Bach op de laatste dag van de week. De werkweek in ieder geval. Nieuw op de Concertzender is dit programma van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot aanstaande maandag.

Goedemiddag, een nieuwe week met het programma op de concertzender Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Met enige regelmaat zit ik in mijn woonplaats Amsterdam in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat is zeker ook het geval met de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. En hij laat u het volgende weten. Het is wel bijzonder dat je in het Concertgebouw zit en dan ineens de begintune van dit programma hoort. Het begin van het eerste klavierconcert in D klein. Alexander Tarot, de vermaarde Franse pianist, speelde dat daar in het Concertgebouw met de nodige verve. En Jan-Willem de Vriend dirigeerde het beste orkest ter wereld. Ja toch, het KCO, het Concertgebouworkest. Ja, ook weer zo goed in Bach. Alle stemmen waren te horen en goed ook. Wat is dat toch bijzonder. Maar ja, het is een vleugel en het is de grote zaal. En Govert Jan Bach hoorde ook dat het toch niet klopte, die grote vleugel in dat werk, dat voor een zaaltje kleiner dan de kleine zaal geschreven is. En het samenklanken, de meerstemmigheid, de vingerafdruk van Bach, is pas goed te horen met het klavercimbel en een paar strijkers. Voor die solowerken gaat het heel goed, dat uitvoeren, op zelfs een Steinway. Maar in die polyfonie, die meerstemmigheid, dus minder. En ja, dan klopt er iets niet. We gaan nu deze twee uitzendingen in op dit werk van wat Bach dus veelvuldig bewerkt en hergebruikt heeft. Oorspronkelijk was het voor viool geschreven in zijn vruchtbare tijd in Weimar. Toen kreeg hij partituren van de neef van zijn werkgever, dat was de hertog van Weimar, met vioolconcerten van Vivaldi, die hij gretig opzoog. Hij heeft toen veel vioolconcerten geschreven, neemt men aan, maar er is daar in Weimar heel veel verloren gegaan, ook door een latere brand in het paleis, waardoor ook de kerk, de beroemde Himmelsburg, met het zeer hooggeplaatste orgel in vlammen opging. En heel veel muziek eveneens. Hier nu dus de reconstructie van dit concert, nu dus voor viool. We gaan later nog orgel horen en ook koor en piano. Het vioolconcert dus nu, in D klein, de reconstructie van BWV 1052.

U hoorde de kantate 146, Wir müssen durch viel Trübsal. En de uitvoerende waren Masato Suzuki, orgel, Rachel Nichols, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, Bach. En dat alles samen met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ja, dat was Suzuki's zoon, Masato. Die is kerkorganist hier in Nederland, die dat orgel zo prachtig bespeelde. We krijgen nu als uitsmijter deel 2 en 3 in de bewerking voor orgel. Eerst die trage dans en dan dat dansende derde deel. En dat is een flink orgel wat u hoort. Een orgel gebouwd in 1990 door Georges Westenvelder naar een oud ontwerp. En bespeeld door André Issoire.

Bachs werkenverzeichnis 1052a. U hoorde André Issoire op het orgel, het Westenvelder-orgel, te Faire en Tardenois. Samen met het orkest Le Parlement de Musique. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Het programma van de Concertzender. We zijn er iedere dag van 1 tot 2 uur tussen de middag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

We zijn er weer, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur, met Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De dirigent Sir John Eliot Gardiner werd geboren in Dorset in Engeland op 20 april 1943. Gardiner is dus inmiddels 70. Hij stond aan de wieg van diverse muziekgezelschappen. In 1966 richtte hij het Monteverdi Choir op. In 1978 het gezelschap English Baroque Soloist. En in 1990 het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner heeft meer dan 250 opnamen gemaakt met deze en andere ensembles. Eerst op Philips, later op Archief. Dat was een platenmerk van Deutsche Grammophon. En toen hij in het Bachjaar 2000, Bach was 250 jaar daarvoor overleden, het Bachjaar 2000 een van de meest ambitieuze muziekprojecten ooit opzette, namelijk om alle kerkelijke Bach-kantates in één jaar uit te voeren en op te nemen, toen zei Deutsche Grammophon, DGG, het contract op en zouden de ongeveer 200 werken niet opgenomen worden. Eerder gebeurde dat ook met het kantatenproject van Ton Koopman door Erato van Warner Brothers. Maar deze multinationals die alleen voor het geld en niet de kunst gaan, die moet je met artistieke munt betalen. Ton ging door onder de originele naam Antoine Marchand, en dat is nou eenmaal Frans voor Ton Koopman, en vervaardigde een van de beste kantatencycli ooit. Sir John deed iets vergelijkbaars. Hij ging door onder de naam SDG, Soli Deo Gloria, de afkorting voor God alleen zij de eer. Wat Bach bij ieder ook wereldlijk werk op de partituur schreef. Gardiner liet prachtige covers maken voor iedere cd-hoes door Magnum-fotografen, zodat iedere zondag uit het kerkelijk jaar die hij als thema koos een eigen prachtige hoes kreeg van die fotografen. Met uitleg van de kantates, met door hemzelf beschrijving van de plek waar ze uitgevoerd werden. Zijn koor en orkest, de English Baroque Soloist, en het Monteverdi Choir reisden zo'n beetje de halve wereld rond. En voor iedere uitvoering, steeds live, ook de opname, werden topzangers ingevlogen. Hij deed natuurlijk ook Nederland aan. Het Concertgebouw en die andere heilige hal, de Naardense Kerk. Overweldigende uitvoeringen waren dat. Maar nu eerst de muziek. We beginnen met het te onbekende Tripelconcert in A-klein, dat ook nog even tussen de cantates door in 2000 werd uitgevoerd.

En dat waren de delen 1 tot en met 12 uit boek 1 van Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach, C groot tot en met F klein. En dat alles uitgevoerd door de pianist Andras Schief. En morgen hoort u de resterende 12 delen uit Das Wohltemperierte Klavier. Tot morgen dus alvast, zeg ik u. Verder wens ik u een goede middag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tot morgen.

De laatste uitzending van deze werkweek. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met de 6 overige toonsoorten van het Wohltemperierte Klavier deel 1. Het is een tour de force. Ze allemaal achter elkaar te spelen en misschien ook een tour de force om ze achter elkaar te beluisteren. Al blijven ze zo verschillend van sfeer. Weer die spannende bergrit die de muziek van Bach altijd is. Het is heel makkelijk delen uit het Wohltemperierte Klavier te lichten en apart te laten horen, wat we al vaak deden en blijven doen. Later ook met wat toelichting. Dat gaat minder goed met de Goldberg-variaties. Die zijn een onlosmakelijk geheel. We horen graag van u hoe u het vindt om de muziek van het Wohltemperierte Klavier zo in één ruk, of eigenlijk in ons geval in twee rukken, te ondergaan. En of u liever klaversymbel in plaats van piano hoort. Mailt u dat dus. Het adres is bach@concertzender.nl. Bach. Apenstaartje, concertzender.nl. Al uw reacties en ook uw verzoeken overigens zijn van harte welkom.

Nun kom, de heer Heidenheiland, BWV 61 van Johann Sebastian Bach. En dat was in een uitvoering van Sybil Rubens, sopraan, Christophe Prégardien, teneur en Peter Kooi Bas met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Het is weer moedig van concertorganisatie Fred Luiten om een concert alleen gewijd aan de grote Schütz te organiseren. De populaire namen lopen altijd wel goed, maar Schütz, ja, die is helaas nog te onbekend. Het is ook niet voor niets dat Philip Herrewegen er een hele middag mee durft te vullen. Wij zullen Philip Herrewegen aanstaande woensdag nog extra in het zonnetje zetten als vermaard en geliefd Bach-dirigent, maar nu eerst aandacht voor Heinrich Schütz. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en werd dus precies een eeuw voor Bach geboren. Hij is de schakel voor de Duitse muziek tussen de Renaissance en de barok. Bij hem begint de zogenaamde vroegbarok. Door zijn toenmalige heer werd hij naar Venetië gestuurd om daar te leren van de befaamde Giovanni Gabrieli, die aan de San Marco verbonden was. In de stijl van zijn voorganger Willaert ontwikkelde hij de meerkorige koormuziek verder. De ruimte van de San Marco werd gebruikt om een overweldigend akoestisch effect te bewerkstelligen. Muziek kwam uit de hele ruimte. De barok was niet bepaald vies van effect, maar dit was toch ook gewoon heel mooi en verleende de muziek een bovenaardse sfeer. U hoort nu enige fragmenten van de psalmen Davids. Het eerste, aus dich tiefen, is in het Latijn de profundis, op basis van psalm 51. Omdat Schütz de Luther-vertaling van het Latijn in het Duits gebruikt, komt deze muziek in 1619 al heel dichtbij. Fundament later voor Bachs kantate 131, aus dich tiefen, let op het dubbelkoor. Het tweede is het festina me, snel met de hulp, o God. Het is vrijwel een opera-recitatief. En de derde, Erbarm dich mein, is al haast een kantate. U hoort het Richard Carr Consort.

U hoorde de Alto Henri Le Droit met het Richard Carr Concert in Aus der Tiefe, Eile mich Gott zu erretten en Erbarm dich mein. Schütz, de vader van de Duitse muziek, kon tijdens de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 door de ellende nog nauwelijks een ensemble bij elkaar houden. De muzici werden gewoonweg niet betaald. Hij zelf wist nog een keer naar Venetië te komen en vond daar inmiddels de grote Monteverdi als leermeester. In 1607 was met diens opera D'Orfeo eigenlijk de muzikale barok begonnen. Maar in Venetië paste hij die stijl ook toe in de kerkmuziek, onder meer in de beroemde Maria Vespers. In de stukken van Schütz, die nu volgen, is die invloed goed te horen. Hij maakte ze teruggekeerd uit Italië na de Dertigjarige Oorlog en op hoge leeftijd. Ze worden beschouwd als zijn schwanengezang. De Duitse Lutheraanse barok is niet stijf of ingetogen, maar levendig met een mooie diepte. U hoort uit Psalm 119, die Fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchze den Herrn. En meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Alles uitgevoerd door Philip Herrewegen en zijn Collegium Vocale Gent. Schütz is bij hem in goede handen. Geen Bach zonder scharnierfiguur Heinrich Schütz.

U hoorde van Heinrich Schütz uit Psalm 119, die fürsten vervolgen mich ohne Ursach. Psalm 100, jauchzet dem Herrn. En meine Seele erhebt den Herrn, het Duitse Magnificat. Een en ander werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Concertino Palatino, onder leiding van de dirigent Philip Herwegen. En tot zover voor deze eerste dag van de week. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Mijn naam is Job van Zijl en deze programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met het Wotemperierte klavier deel 2. We hebben in deze Herrewegenweek veel zang, dus daar mag dan wel wat instrumentale muziek tegenover staan. We kiezen tegendraads niet voor klavercimbel, maar voor de vleugel. En nog wel de romantische aanpak van Swjatoslaw Richter. Maar hij was zo'n groot kunstenaar dat hij boven de partijen staat. Het is soms best langzaam, maar in die verlangzaming zit zo'n spirituele aandacht dat het weer helemaal kan. Het is een vreugde, het is heel intens om die man te horen spelen. Die man met dat schemerlampje op zijn vleugel. En wellicht, als u hem wel eens gezien hebt, altijd lezend van de partituur. Althans, die heeft hij voor zijn neus. Want hij heeft eens een keer gezegd, ik wil niet als ik speel denken, zou ik de 10 maten verder, zou ik dat nog wel weten hoe dat klinkt. Dan kan ik even kijken hoe dat is, in elkaar zit. Swjatoslaw Richter. Das Wotemperierte klavier, deel 2, aan het eind van Bachs leven in 1740 geschreven, is toch een knipoog naar de mode van die tijd, die totaal niet meer open stond voor fuga en contrapunt. Toch kan Bach het niet laten. Hoe ouder die wordt, hoe meer hij eigenlijk terug wil naar de oude. Palestrina bijvoorbeeld. Dus het blijft wel doordacht en geconstrueerd. De 55-jarige Bach maakt weer 24 preludes en fuga's in alle grote en kleine toonsoorten. En in feite zijn die veel complexer dan het Wotemperierte klavier deel 1, dat ongeveer 20 jaar eerder tot stand kwam. Deel 1, ja, dat is populairder, maar deel 2 is minstens zo geniaal. U hoort C groot en klein, Cis groot en klein, D groot en klein, S groot, dan Dis klein. Het is niet anders in onze notering. E groot en klein. En Swjatoslaw Richter dus. Het één na laatste, het preludium in E groot, behoort voor Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, tot het mooiste wat Bach geschreven heeft. Hij heeft het honderden malen gespeeld, maar krijgt nog steeds een brok in de keel. Wat dan weer opvalt is dat het eropvolgende in E klein zo'n luchtig speelstuk is. In tegenstelling tot het E klein van het beginkoor van de Matthäuspassie of de Cantate 125. Swjatoslaw Richter.

En dat was de pianist Swatoslav Richter aan de Beuzendorfer Vleugel met Das Wohltemperierte Klavier deel 2, BWV 870 tot 879. En daarmee besluiten we dit programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertzender wenst u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. We hebben het deze week over de dirigent Philip Herrewegen. Philip Herrewegen liep school aan het Gentse Sint-Barbara College. Hij kreeg zijn eerste piano-initiatie van zijn moeder en zij was een dame uit de Gentse bourgeoisie. Na zijn gymnasium studeerde hij aan het Conservatorium van Gent, waar hij lessen volgde voor piano, klaversymbool en orgel. En daarna studeerde hij geneeskunde en specialiseerde zich in de psychiatrie aan de Universiteit van Gent. Terwijl hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij begin jaren 70 het kamerkoor Collegium Vocale Gent, waarmee hij zich met name toelegde op muziek van Johann Sebastian Bach en andere Duitse barokmuziek. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolas Arnoncourt en Gustav Leonhard vroegen Herrewegen om mee te doen met hun volledige opnames van de cantates van Bach. In 1971 voerde hij met Ton Koopman en zijn koor, het Collegium Vocale Gent, een zinderende Johannespassie uit, alsof er een revolutie was uitgebroken. Bach voor de jongsters. In 1977 stichtte hij het vocaal en instrumentaal ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij Franse barokmuziek uitvoert. Sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival des Saintes. In 1991 richtte hij het Orchestre des Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, zoals ook Ton Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretaties. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. Sinds 1998 is hij vast verbonden aan het Belgische orkest de Philharmonie. Herrewegen heeft een grote discografie opgebouwd, is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Johann Sebastian Bach. Herrewegen nam met zijn Collegium Vocale Gent, uit Gent, tweemaal de Matthäuspassie en vele van Bachs cantates op, alswede tweemaal de Hohe Messe. Zijn Bach-uitvoeringen kenmerken zich met, vooral in de koren, een diepgaande, spirituele cadans. Hij onderstreept het milde en introverte bij Bach en minder het virtuose en het theatrale. Vooral de cantates, waarin smart overheerst, krijgen bij hem een onnavolgbare uitvoering. De beroemde hoboïst Marcel Poncele is daarbij vaak zijn compaan. Luister naar hen in topcantate BWV 12. Een vroege cantate waar we nu eenmaal het meest van houden.

Swjatoslaw Richter speelde Das Wohl tempereert de klavier, deel 2, BWV 880 tot 888, F groot en kleine terts, Fis groot en klein, G groot en klein, As groot en Gies klein en A groot. En tot zover Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wij van de Concertzender wensen u goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma Geen Dag Zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 uur, wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. En het wordt, kan ik u vertellen, een spannende Geen Dag Zonder Bach week met een volle agenda. De kerstring is begonnen en dat gaat u merken. Die heerlijke kerstmuziek van Bach, waar zonder kerst niet echt kan beginnen. De advent heet dat, de voorbereiding op het kerstfeest. En om te beginnen gaat u deze week de eerste aflevering van Café Zimmerman horen. De eerste aflevering sinds 1741, mag je wel zeggen. En dan hier op de Concertzender, dat zal zijn aanstaande donderdag. Live opgenomen in het gastvrije Haagje in Driebergen. Gast zijn we dan bij Passieprojecten, die al jaren Meezing, Matthäusen en nu ook het Weihnachtsoratorium doen. Een prettige, warme sfeer. De koffie was goed, kunnen we u vertellen, en het gebak nog beter. Onthoud het voor een volgende keer. We horen een prachtige aria uit het Weihnachtsoratorium, met uitleg natuurlijk. Men kon even proeven aan het meezingen van zo'n prachtig stuk als het Weihnachtsoratorium. Daar hoef je niet zo goed voor te zijn, maar ja, het is natuurlijk wel een uitdaging. Voor je het weet, zing je gewoon mee. Je doet Bach, niet een beetje van de kant, maar er middenin. En dat was precies wat de componist wilde. Participatie in het gebeuren. Vandaar deze week het Weihnachtsoratorium in het centrum. Maar ook Janine Jansen. We beseffen misschien te weinig dat zij een wereldster is. Te midden van de grootheden van het moment, Vengerov, Kavakos, Shehem, Josia Bell, zo goed is ze. En dan nog met die feeling voor barok die de anderen niet allemaal zo bezitten. Woensdag haar solistenportret van Janine Jansen dus. 15 december haar concert met familie en friends in het Concertgebouw in Amsterdam. Op nu naar het Weihnachtsoratorium. Al ja, moet daar toch nog even een verhaal aan vooraf gaan. Vanaf de jaren 1730 is Bach minder bezig met cantates voor de kerk te schrijven. Hij had immers 5 jaargangen, een kleine 300 bij de hand. Maar richtte zich meer op cantates voor de adel. En hij richtte zich vooral meer op Dresden. En dat was de residentie van het katholieke hof. In 1730 schrijft hij 2 belangrijke brieven. Eerst een brandbrief aan de Leipziger Raad om nu toch eindelijk eens te voorzien in goede koorzangertjes, want zo ging het niet langer. Na 2 Johannespassies en 2 Matthäuspassionen met te weinig goede zangers is de maat voor Johann Sebastian vol. Maar die raad, die alle macht had, zat vol met halve Zijlstraat-types en wou vooral bezuinigen op kunst. Uiteindelijk ontstaat er een enorm politiek steekspel en belandt Bach in een benarde positie door pesterijen en vergaande bezuinigingen. Hij schrijft datzelfde jaar ook nog een emotionele brief aan zijn vriend Erdmann, waarin hij zegt eigenlijk daar weg te willen en of Erdmann misschien een baantje elders voor hem wist. Het lijkt een beetje op een midlife-crisis. En dat past, want hij is 45 en krijgt niet de erkenning die zijn meesterwerken op rij verdienen. In 1733 schrijft hij het eerste deel van zijn Hohe Messe voor de keurvorst. Hij hoopt hofcompositeur te worden, ten einde sterker te staan in die ruzies en machtsstrijd in Leipzig. Het hof was echter in Dresden en daar richtte hij zich duidelijk op. Wellicht had hij een diepere wens om opera's voor Dresden te schrijven, maar die functie was bezet. Hij noemt de cantates voor de adel Dramma per musica. En drama klinkt naar opera. Zeker de wereldlijke kantaten Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten. Dat is BWV 214. Voor de verjaardag van Maria Josefa, de nieuwe keurvorstin van Sachsen en koningin van Polen. Zij was met haar man, de keurvorst en koning August III, verzot op opera. Een jaar later zal Bach dit stralende en verfijnde werk omvormen tot het Weihnachtsoratorium en lijkt met deze scheppingen uit zijn crisis gekomen te zijn, want ze zijn onvergelijkbaar mooi. En ook mooi uitgevoerd door Ton Koopman en de Amsterdam Baroque Orchestra and Choir.

Kyrie 1 uit de Hohe Messe van Bach en wel uitgevoerd door de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ook voor Bach was het geen alledaagse toonaard, dat B klein, vanwege de connotatie van droefenis en ernst. De grote Matheson, componist en muziektheoreticus uit Bachs dagen, noemde B klein bizar, onlustig. Marc-Antoine Charpentier, u kent hem wel van de Eurovisie Begintune. Da ram ta ta ta ra da dam ta da da da da da da dam. Nou, die zei eens, het is een eenzame en melancholieke toonaard. En de dichter Schubert, die heeft het over lijdzaamheid en lamento, klagend dus. Bach speelt daar toch ook weer mee. En daarom leek het ensemble Schönbrunn een aardig idee om verschillende B-kleinstukken aan elkaar te koppelen. Dankzij de flexibele bezetting van het ensemble, van trio tot nonet, gebeurt dat even vindingrijk als origineel. Bovendien is topniveau verzekerd. Bach pakte in zijn B-kleinmuziek altijd extra uit. Eerst de expressieve sinfonia, waarmee Bach zijn cantate Non sacchia dolore opende. Je hoort hier dat B klein bij hem eerder gevoeligheid is dan drama. U hoort dus het ensemble Schönbrunn.

Non sacesia dolore door het ensemble Schönbrunn, de Sinfonia-kantate BWV 209. Een handschrift uit 1736 bevat het volgende stuk, en mogelijk is het al eerder geschreven, de sonate voor fluit en clavecimbal in B kleinook. De traverso, de houten dwarsfluit nog zonder kleppen, concerteert met het clavecimbal. Die partij is obligato, uitgeschreven. De clavicinist kon niet zomaar een beetje begeleiden, maar hij soleert ook prachtig. Het waren haast duetten. En zo maakt hij door de samenklank met het clavecimbal zelfs de fluit meerstemmig. En oh, dat eerste deel, dat is toch een oorworm. Dat kruipt toch in je innerlijk met die wonderschone, doordringende melancholie. Dans en huilen tegelijk, dat kon Bach. Maarten het Hart, daar hebben we weer even, die zei erover, het blijft eeuwig, onverstoorbaar, onaantastbaar doorgaan. Ja, dat eeuwige, dat zit wel goed bij Bach. Zijn spiritualiteit is eeuwig. U hoort als soliste Martin Rood en Menno van Delft.

En dat was de sonate voor fluit en klaversymbool in B klein, BWV 1030. In een uitvoering van Martin Rood en Menno van Delft, samen met het ensemble Schönbrunn. En dan is de orkestsuite nummer 2, officieel de ouverture in B mineur, voor traverso en orkest weer heel onverwacht in B klein. En toch, als je goed luistert, dan hoor je in zo'n eerste deel de Franse grandeur. Maar ook die lichte weemoed, die typische melancholie die in de mooiste stukken van Bach altijd om de hoek komen kijken. En dan komt na de spannende ouverture, ja, die ouverture, de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft dan nog eens een hele lagere schoolklas in de Watergraafsmeer. Daar waar Cruijff vandaan komt, in Amsterdam-Oost. Die heeft een hele lagere schoolklas laten dansen. Dus na die ouverture, dan krijgen we de ene sierlijke dans na de andere langs. De dansende Bach is dat dan. Een boek van Wim Vaas, dat is trouwens net uit. En tot slot de wervelende badinerie. In Amsterdam-Oost, en in Hilversum meen ik ook trouwens, vlakbij de studio, is er zelfs een badspecialist die zo heet. Althans, de zaak heet badinerie. Maar goed, inderdaad is dit spetterend feest een fontein van muziek, een jacuzzi die op zijn hoogste stand staat. Bach, zwaar? Bach, die gelovige, ernstige man die alleen maar voor de kerk werkte? Nee dus. Hij maakte wervelende muziek voor de adel en speelde met family and friends in dat café Zimmerman. Iedere vrijdagavond deed hij dat, de avond van Zimmerman. De concerten waren gratis, de koffie en koeken en het bier, nee, die moest je betalen. Het liep als een trein daar. En daar speelde Bach met zijn zonen en muziekstudenten dit soort muziek, deze suite omstreeks 1730. En de badinerie, ook wel batinerie genoemd, leek op een Polonaise. En wat had men toen met Polen? Nou, de keurvorst van Saksen, die was ook koning van Polen. En dat bracht die polka's en Polonaises het land in. En Bach had immers wel een oog op een baantje bij die keurvorst. Bizarre.

U hoorde de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067, voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach dus. En de uitvoerende waren Martin Rood als solist, fluit, en verder het ensemble Schönbrunn. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma Geen Dag Zonder Bach voor deze middag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Dit is weer het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat hebben wij gebombardeerd tot Solistendag. En op deze Solistendag komt in beeld onze internationale ster Janine Jansen. Ja, we moeten er altijd een beetje aan wennen. Nederlandse wereldsterren. We hebben er genoeg. Caro Emerald, onze discjockey Armin van Buren. Jeroen Krabbe, Rutger Hauer op de Amerikaanse films. Ja, maar dan uit de klassieke hoek. Een enorme rij. Leonard, Bruggen, Koopman, Wispelwij, Brautigam, Haitink, Eva-Maria Westbroek, Aafje Heynes, Erna Sporenberg. Wij zijn zo bescheiden, maar buiten Nederland zijn ze vaak nog beroemder dan hier. Dan de jongste, de hartverwarmende en innemende Janine. Zo intens spelend dat ze ook een keer wat inzakte, maar ze is dubbel en dwars terug met weer een Bach-cd, 3 concerten. Ze gaat die uitvoeren hier in Nederland, gelukkig, op 3 verschillende plaatsen in december. Ik zal het u even vertellen wanneer of dat is. Dat is 11 december in het muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. 3 dagen later de 14e in de Oosterpoort in Groningen. En de 15e in het Concertgebouw in Amsterdam dus. 15 december. Ja, of daar nog plaats is. Het leuke van deze Bach-cd is dat het ook een familie-cd is. Want de Janssens uit Soest zijn net een soort Bach-familie. Ieder is er muzikaal en speelt. Moeder is muzikus. Vader Jan, die is een gevierd organist van de Dom. En nu haast iedere zondag te beluisteren in de Bergkerk in Amersfoort. En broer Maarten Janssen, een begenadigd cellist. Eerst maar dat heerlijk en diepzinnige vioolconcert in A-klein, BWV 1051. Maarten Janssen op de cello dus, vader Janssen op het klavercimbel en dan met nog wat friends. Ja, friends. Bijvoorbeeld Rick Stotijn, contrabas. Ja, daar hebben we een broer van. It's all in the family hier. En fleißig studeren, zei Johann Sebastian altijd.

En dat was een verjaardagskantate. De kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. Hercules auf dem Scheideweken, BWV 213. En u hoorde Christophe Prégardien als Tugend en Elisabeth von Magnus als Hercules en verder Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. U hoort nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Bach, die toen 49 jaar was. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het zwingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Die omzettingen, parodieën, kunnen dus qua tekst wonderlijk overgaan.

voorkomen. Ze kloppen emotioneel, dus qua affect, qua gevoel, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, de vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. Dan begint Bach in zijn componierstube aan de omzetting voor de altaria, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven, als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, dat wil niet gaan, begint dan aan een 3/8 maatsoort, maar haalt dat ook ineens door en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze, dies selige Wunder ein. De facsimile ervan kunt u op de website zien. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarmendich, solo viool, alt, B mineur, maar nu, 7 jaar later, verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, zijn derde. Met het Arnold Schönberg Koor, Concentus Musicus Wien, Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Findy. De kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over. John Eliot Gardiner, met zijn Angelsaksische inslag, die neemt het niet opnieuw op.

Aldus het derde deel uit het Weihnachtsoratorium Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. U hoorde het Arnold Schönberg-koor, het Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt met als soliste de sopraan Christine Schäfer, de alt Bernarda Fink, Werner Gura tenor en Gerald Finley bas. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, koralen, die hij sinds zijn jeugd kende, voor orgel te bundelen en te bewerken. Het was een boekje Büchlein waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door, te beginnen bij de Advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum, met orgelpositief, jongensopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen en dan weer instrumentaal. Een aantal zijn goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, da komm ich her, of In dulci jubilo en Jesu meine Freude.

Het ensemble Mare Nostrum was dit met uit het orgelbuchlein. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma op iedere werkdag tussen 1 en 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Tot zover dus. Graag tot morgen.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert-Jan Bach. En vandaag geen Weihnachtsoratorium, maar een van de heerlijke kerstkantates. Geen bewerkingen van ouder vocaalwerk dus, maar wel weer van instrumentale muziek. In de koninklijke en briljante vierde orkestsuite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Dus veel eerder geschreven dan het Weihnachtsoratorium. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. Vijf delen, de suite, dat is een opeenvolging van dansvormen.

En dat waren Wherever You Walk uit Semele van Händel, Palido il Sole uit Artaserse van Hasse en Che faro senza Euridice uit Orfeo en Euridice van Gluck. U hoorde The Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Sir Roger Norrington met Andreas Scholl. Andreas groeide op in het Zuid-Duitse plaatsje Kiedrich in een muzikale familie. Zijn ouders zongen beide in een koor. Zijn broer Johannes is een amateurbariton en zijn zus Elisabeth is een bekende sopraan. En zijn tweede zus, Christine, was een contraalt. Zij overleed toen ze in de 20 was. Andreas groeide op naast de kerk van Kiedrich. Daar ging hij op 7-jarige leeftijd bij het Gregoriaanse jongenskoor van Kiedrich. Het koor is zeer oud. Op 13-jarige leeftijd zong Andreas als tweede knaap, Elisabeth zong als eerste knaap in de opera Die Zauberflöte van Mozart. Hetzelfde jaar ging Andreas samen met 20.000 andere koorzangers naar het Puri Cantores Festival in Rome. Andreas werd op dat festival uitgekozen om solo te zingen tijdens de mis, waar ook paus Johannes Paulus II bij aanwezig was. In 1986 speelde Andreas samen met zijn mede-koorleden een bijrol in de film The Name of the Rose, in de naam van de roos, met in de hoofdrol Sean Connery. Hij speelde daarin een jonge monnik en de film werd gedeeltelijk opgenomen in het klooster van Eberbach, vlakbij Kiedrich. Andreas was 17 toen hij voor de keus werd gesteld waar hij moest studeren. Hij had twee opties, het Conservatorium van Londen of de Muziekacademie van Brazel, dat gespecialiseerd is in oude muziek. En Scholl koos voor Basel. Eerst stuurde Scholl een demotape op naar René Jacobs in de hoop om toegelaten te worden. Dat was namelijk een probleem, want Scholl kon geen bladmuziek lezen. Omdat Scholl zo'n groot talent had, mocht hij het proberen door voor een commissie iets van Schubert te zingen. En Scholl werd hierna aangenomen. Violiste Chiara Banchini en sopraan Emma Kirkby waren van grote invloed tijdens zijn opleiding. In die tijd ging Scholl zich specialiseren in barokmuziek. Aan het einde van zijn opleiding kreeg Scholl niet alleen zijn diploma oude muziek, maar ontving hij onder meer ook prijzen van de Raad van Europa en de Claude-Nicolas Ledoux-stichting. Andreas Scholl begon zijn carrière toen bij René Jacobs in Parijs verving om daar op Goede Vrijdag de Johannespassie van Bach te zingen. We gaan nu aan de hand van Andreas Scholl door de altpartijen van het Weihnachtsoratorium heen. De altpartijen van het Weihnachtsoratorium behoren tot het mooiste wat Bach ooit voor deze stem schreef. Na natuurlijk het Erbarme Dich uit de Matthäuspassie en het Agnus Dei van de Hohe Messe. De eerste drie kantates van het Weihnachtsoratorium schreef Bach voor de achtereenvolgende zondagen van eerste tot en met derde kerstdag in 1734. Al in de eerste kantate neemt de alt meteen na de aankondiging van de geboorte van Jezus het woord. Met de woorden, nun wird mein liebster Brautigam, einmal geboren werden. De tekstschrijver Picant.

die we kennen van de Matthäuspassie, 7 jaar eerder, gebruikt weer dezelfde mystieke persoon als in de Matthäuspassie, namelijk de bruid en de bruidegom. Bruid Zion wacht op de komst van haar geliefde bruidegom Christus. Je hoort in de smachtende Oboe d'Amore het verlangen naar de geliefde. En dan zingt de alt over de voorbereiding hoe de geliefde optimaal tegemoet te treden. Deze aria pakt je in. Een enorm sterke liefdesenergie is te horen. Meteen daarna vraagt de gemeente in het wat onzekere koraal: hoe zal ik u ontvangen? Zich af hoe ze dat dan moeten doen. Bach legt hier de verbinding met de Matthäuspassie, 7 jaar eerder dus geschreven, want hij maakt gebruik van het beroemde passiekoraal O Haupt voll Blut und Wunde, maar in een andere toonaard. In feite is het Weihnachtsoratorium een soort vervolg en ook vervolmaking van de Matthäuspassie. Hij gebruikt dezelfde technieken en vormen, maar het verhaal is natuurlijk volledig anders. Het is een verhaal van hoop en verwachting en niet van dood en opoffering. Zion, die we kennen van de Matthäuspassie, wordt opgeroepen in dit recitatief das Weinen zu verlassen, de tranen op te geven, de tranen van wir setzen uns mit Tränen nieder. De liefde en de hoop wint.

De nummers 3, 4 en 5 uit het Weihnachtsoratorium Nun wird mein liebster Brautigam, Bereite dich, Zion, en het koraal Wie soll ich dich empfangen? Andreas Scholl, alters, met de tenor Werner Gura, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin, het geheel onder leiding van René Jacobs. Ook in deel 2 van het Weihnachtsoratorium neemt de alt ons weer bij de hand. De alt staat meestal voor Maria, waarbij we wel moeten bedenken dat Maria dan geen historische persoon is, maar een persoonlijk kristallisatiepunt, een oerpersoon, een archetype, zo je wilt, van allerlei diepe emoties. Was het in de altaria uit deel 1 nog de verlangende Zion, de bruid die zich opmaakt om haar bruidegom te ontvangen, bereite dich, hier is het meer de moederkant van de vrouw die haar kind zoogt. We hebben hier dus te maken met een sterke concentratie op het vrouwelijke. Bach als verantwoordelijke vader van 20 kinderen wist daarvan, want zijn componeerwerk vond midden in het gezin plaats, in zijn componierstube, midden in de echtelijke woning, die zich weer midden in het internaat van de Thomasschool bevond. Net als Rembrandt, die ook vaak de moeder met kind afbeeldt, pakt Bach dat thema ook op. Hier hergebruikt hij dus het wiegelied voor de godenzoon Hercules, uit de kantate Hercules auf dem Scheidewege, als wiegelied voor de godzoon Jezus. Overigens schreef Bach de muziek niet zomaar over. Hij transponeerde die constant om het geheel van het Weihnachtsoratorium compositorisch sluitend te maken. Nieuw componeren zou vaak sneller geweest zijn, maar hij hergebruikt de kwaliteit van zijn felicitatiekantates voor de adel, en die was heel hoog, die kwaliteit. Een aria vol zinderend genot, sensueel, wiegend, romig, zoet en fris als een mooie riesling.

En dat was het Weihnachtsoratorium, deel 2, nummer 19. Schlafe, mein Liebster, genieße die Ruhe. Uiteraard weer gezongen door de countertenor Andreas Scholl. Bach besluit een serie van 3 Weihnachtsoratorium-kantates in serie met de heerlijke derde. In een jubelend begin- en eindkoor bevindt zich een van de meest diepzinnige aria's ooit door hem geschreven. Schließe mein Herze. Eigenlijk het zwaartepunt van het totaal van het Weihnachtsoratorium, maar hier een culminatiepunt van de eerste 3 delen. De alt valt nu helemaal samen met Maria. Was het in deel 1 nog het meisje dat op haar lover wachtte? En was het in deel 2 nog de jonge moeder die lijfelijk geniet van haar boerling? Nu komt de thematiek van de moeder gods aan de orde. De herders voorzegden haar dat zij de Messias gebaard heeft. En daar kan ze even niet bij. Maar ze sluit het wel in haar hart. Die zelige woender, want wonderbaarlijk is het. Dat zij, dat eenvoudige meisje, zonder enige komaf, uitverkoren is om even God ter aarde te brengen. Bach heeft de tekst voor zich. Schließe mein Herze. Pak dan een aria uit een wereldlijke kantate en wil die gaan bewerken. Hij stoot dat af, gaat iets componeren in 3 achtste maat, streept dat door, dat kunnen we zien in de autograaf, het Rijnschrift, die kostbare schat die in Berlijn in de kluis ligt. En hij componeert volledig nieuw, misschien wel de meest diepzinnige aria die ooit uit zijn pen vloeide. Overmand door emoties, om het moederschap, om het verbijsterend gevoel van Maria die niet wist wat ze hiermee moest. Maar met de woorden van Maria componeert Bach, mij geschiede naar uw woord. En dit vloeit dan uit zijn pen. B-klein, een solo-viool, die begint en later de altstem omrangt als een omarmende moeder en weer loslaat. We kennen dat van het Erbarmendich, de aria die je raakt tot in het klokhuis van je ziel. Die ging over vroeging, over je wreedste stommiteiten die je in het leven kon begaan. Maar hier is de alt uitgehuild en kan opnieuw beginnen. Iedere kerst kan je weer opnieuw beginnen. Vier je eigen geestelijke geboorte, de geboorte van het oerkind. Bach wist van wanden. Kinderen had hij verwekt. Hij was getuige van hun geboorte, getuige van de dood van een aantal. Hij wist dat het om de diepste levenservaring ging. Je hoort de rijpheid van een mens.

uit het Weihnachtsoratorium deel 3, de nummers 31 en 32, de aria Schließe mein Herze, die selige Wunde en het koraal. In deel 5 van het Weihnachtsoratorium speelt de alt een minder grote rol, maar ze is wel zegsvrouw van Bach's mystieke theologie. Ja, waar is de nieuwgeboren koning der Joden? Willen de drie koningen weten. Ze weten niet waar ze het zoeken moeten. In een paleis, in een villa, in een particuliere kliniek. Een stal zouden ze niet kunnen bedenken. Maar de alt corrigeert ze. In mijn broest, in mijn hart, is het kind geboren. Daar woont hij en maakt me gelukkig. De koningen hebben het licht gezien, maar moeten nog aan de glans wennen. Die is nieuw in hun leven. Maar er is een kaper op de kust, een paranoïde despoot die bang is voor een kind. Voor het kwetsbare kind in hem. Dat wil hij vermoorden, net als hij al deed met veel van zijn familie. Hoor hoe de operaman Bach dat componeert. Herodes erschrak zeer und mit ihm das ganze Jeruzalem. Ja, want als hij het op zijn heupen kreeg, dan was moord en gifgas altijd in de buurt. Moeder Alt reageert dan weer vanuit haar feminieme kracht. Waar moet je nou zo bang voor zijn, mannetje? Wees blij met dat kind. Maar Herodes wil weten waar hij het kind kan vinden om het te verdelgen. En dan volgt er een wonderbaarlijk terzet waarin sopraan en tenor zich vertwijfeld afvragen wanneer eindelijk troost voor het volk komt. En dan klinkt ferm daartussendoor de alt met moederlijke kracht. Wees niet bang, zwijg, hij is schon wirklich hier. De Christuskracht is al gerealiseerd.

De nummers 45, 46, 48, 49 tot en met 53 uit het Weihnachtsoratorium deel 5. In het laatste deel, waarin zich ein Streit erhub, gaat het om de strijd tussen het kwaad, Herodes dus, en het licht, Jezus. Herodes is de valserik, de leugenaar, die de goedheid van de drie koningen probeert te misbruiken om met list en bedrog achter de verblijfsplek van Jezus te komen. Maar Jozef krijgt een droom met de wenk om te vluchten en redt zo het kind. De drie koningen gaan langs een andere weg terug, want ze kunnen niet meer de gebaande paden gaan als ze het kind hebben gezien en ervoor hebben geknield. En dan komt aan het slot, in de zogenaamde vaudeville, het kwartet van de vier stemmen bijeen om het oratorium af te sluiten en eigenlijk afscheid van ons te nemen. Zo ook onze lieve en sterke alt. Waar doet dat aan denken? Ja, natuurlijk aan de Matthäuspassie, waar de vier stemmen aan het eind ook afscheid van ons nemen. Nun is de Herr zur Ruhe gebracht. Want we waren reisgenoten in deze tocht. Nu niet langs het lijden, zoals in de Matthäuspassion, maar langs list en bedrog, op zoek naar het kind en aangekomen bij het licht dat allen troost. En dan wordt het Weihnachtsoratorium besloten met een triomfantelijk jubelkoor. Herodes is lekker gewroken, seid ihr wohl gerochen, lekker pe. Jezus heeft de banvloek van het kwaad verbroken. God is mens geworden tussen het menselijk geslacht. Zij wie God, weer de mens. Dat stond op de resten van de muur in Berlijn.

U hebt geluisterd naar Andreas Scholl. Maar ook nog diverse andere solisten, namelijk de sopraan Dorothea Rushman, de tenor Werner Gura en de bas Klaus Hager. Bij de altus, de countertenor, was dus Andreas Scholl, aan wie vandaag een portret werd gewijd. Het koor was het Rias Kamerkoor, het orkest de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn en de dirigent René Jacobs. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Govert-Jan Bach heeft deze uitzending samengesteld. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de programmamaker is Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. De vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt als groene componist zijn eigen voortreffelijke werk en stelt daar een nieuwe kantate mee samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, parodieert een aantal stukken, met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerkliederen, koralen aan toe. Maar vrijwel altijd transponeert hij die bestaande muziek ook nog in een andere toonsoort en ook vaak voor een andere stem. Nieuw componeren zou sneller gaan, maar dat doet hij niet. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian von Sachsen en werd uitgevoerd in dat café Zimmermann in de Karterstrasse bij de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hoorde er natuurlijk wel van. Want Bach hoopte nog steeds hoofdcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn hohe messen aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. Dus nu eerst die wereldlijke kantate, uitgevoerd in Café Zimmermann.

En dat waren delen uit de kantate BWV 213, Lasst uns zorgen, lasst uns wachen, uitgevoerd door Tom Koopman met zijn koor en orkest, met als solisten Anne Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Bescheidung Christi, de kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft net een aantal stukken in de wereldlijke kantaten voor de prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die andere koningszoon, Jezus Christus, van wie de besnijdenis traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De Rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor de prins. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving. Het is wel een kantate voor Nieuwjaarsdag. Het begin. En besnijdenis is ook een begin. Een initiatie. Maar hij gaat vooral in op de nieuwe naam. En dat is Emmanuel. Letterlijk in het Hebreeuws, God met ons. Immanuel. Emmanuel, du Süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, ofwel Jezus wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Zoals Tony, de naam van zijn geliefde Maria, Maria uitzingt in Leonard Bernstein's West Side Story. U kent het wel. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, goed, zoals de verliefde Tony haar naam bezingt, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijk daarna is de echo-aria voor sopraan. Het is barokke spielerij voor die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Maar Bach, de theoloog, maakte ook weer theologie van. Hij laat helemaal aan het eind onverwacht horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Dus er klinkt dan geen echo. Maar het ja is er voor de echo kan klinken. Het is even opletten, maar was toen in Leipzig een onverwacht moment. Iedere constructie, iedere noot, iedere wending is door Bach doordacht en bepaald. God is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst Jesu richte mein beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed positief teken staan. We hebben gekozen voor een bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Arline Auger. En u hoort verder Peter Schaier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemich.

Aldus deel 4 uit het Weihnachtsoratorium BWV 248. Uiteraard muziek van Johann Sebastian Bach. Kantate am Fest der Beschneidigung Christi. En u hoorde als solisten Arlene Auger, Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur iedere werkdag op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Wij gaan er weer met graagte tegenaan. Een nieuwe week met het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, of Epifanie, dat is de 6e januari dus, van het jaar 1735, toen klonk het zesde deel van het Weihnachtsoratorium Am Feste der Erscheinung Christi. Erscheinung, dat is Duits voor verschijning. Epifanie, pas door de aanbidding van de drie koningen verschijnt Jezus als de nieuwe koning, de Zoon van God. In de orthodoxe kerk het echte kerstfeest. In Leipzig in 1735 dus altijd tweemaal uitgevoerd. 'S Ochtends in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk, de Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken die bestaan nog en die zijn ook vaak te zien als decor bij tv-opname. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten die konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. En Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Ja, het is erg dat we zo'n 100 kantates en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat de schade meevalt. Bach, de filmregisseur, maakte een spannend verhaal van, met een ontknoping. De plot van deze zesde kantate laat Herodes het pasgeboren kind net niet vinden, want hij wil het uit angst vermoorden. Hij wordt om de tuin geleid en gaat af. Het thema is dus dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes' plannetje om van de koningen de verblijfplaats van het kind te weten te komen is mislukt. Hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en soldaten. Het beginkoor heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden, in feite de boze koning Herodes. Du Falsche wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waar de scherpe walse dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D-groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria waarin bezongen wordt dat God met slechts één wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. Gauw komt het prachtige kerstkoraal Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribbe, het is mooi als koningen knielen voor iets teers. Alles van waarde is weerloos, zei Lusche Beral. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. En 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäuspassie. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af voor het slotkoor klinkt.

Dat was de derde orkestsuite in D. Groot, BWV 1068... in een uitvoering van Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Dan als exemplarisch voor D. Groot het beroemde Magnificat. Bach was nog geen half jaar in Leipzig en hij liet de muzikale wereld op zijn grondvesten schudden. Niet dat we daar iets van weten, maar als de muzikologen van nu erbij waren geweest, zouden ze nog steeds geschokt worden door wat hij daar tevoorschijn tovert. In nog geen 30 minuten geeft hij een inkijk in zijn hele oeuvre van 1710 tot 1750. Net als de tekst van het Magnificat, als de extatische woorden van Maria het evangelie in de notendop is, is het Magnificat Bachs totale kunnen in die 30 minuten samengebald. De prachtigste stukken, koren en duetten uit de passies, hoor je. En de feestelijke koren van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Grensverleggend, al vijfstemmig, ongehoord toen en nog steeds. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Voor de vespermiddagdienst van eerste kerstdag 1723 had hij weinig tijd, want tussen de delen van het Magnificat moesten allerlei traditionele kerststukken klinken. Hij schreef het ook nog in S. Groot, ook geen misse toonsoort. Later zette hij het in 1733 om in D. Groot, zonder die zogenaamde kerstinterpolaties. Zo kennen we het vooral en zo swingen we mee. Of worden geraakt door het Misericordia-duet of het tedere Esurientes. De dirigente Emanuele Heim voelt het prima aan.

U hoort een uitvoering van het Magnificat in D groot, BWV 243 van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Nathalie Dessay en Karine Dessay, sopraan, Philippe Jaroussky, altus, Toby Spence, tenor, Laurent Naouri, bas en Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm. En tot zover geen dag zonder Bach voor vanmiddag tussen 1 en 2 iedere dag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Ik wens u een prettige middag.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Iedere dag van 1 tot 2 uur zijn wij present. Ik ben Joop van Zijl. De programma-samensteller is Govert Jan Bach. Het is weer woensdag, dus we beginnen weer eens aan een solistenportret. Murray Paraya deze keer. Paraya werd geboren in 1947 in de Bronx, en dat is een volkswijk van New York. Hij begon piano te spelen op zijn 4e jaar, maar pas op zijn 15e begon hij serieus te oefenen en ontwikkelde zich snel als een der beste pianisten van zijn generatie. Paraya onderhield een nauwe relatie met de veel oudere Vladimir Horowitz, die een beslissende invloed had op zijn pianospel. Zijn eerste grote project waren de opnames van de complete pianoconcerten van Mozart, waarbij hij zelf, van achter de vleugel, het English Chamber Orchestra dirigeerde. Voor pianoaanpak is deze box nog steeds een referentie. In de jaren 80 nam hij ook alle pianoconcerten van Beethoven op, met Bernard Haitink en het Koninklijk Concertgebouworkest. Paraya is het tegenovergestelde van een klavierleeuw. De grote, sensationele concerten, die laat hij dan ook links liggen. Niet-tonale muziek begrijpt hij niet en die speelt hij dan ook niet. In 1990 sneed Paraya zich door papier notabene, sneed hij zich in zijn rechterduim. En die duim die raakte ontstoken. Hij nam antibiotica om te genezen, maar die tastte zijn algehele gezondheid aan. In 1992 werd zijn carrière bedreigd door een afwijking van de beentjes in zijn hand, die een ontsteking veroorzaakte die ervoor zorgde dat hij verscheidene jaren van het toetsenbord vandaan moest blijven en die tevens een aantal chirurgisch ingrepen noodzakelijk maakte. In die tijd zou hij veel naar de muziek van Johann Sebastian Bach geluisterd hebben. Hij verdiepte zich in de wereld van Bach en nam zelfs klaversimbellessen. Nadat hij genezen werd verklaard, volgde aan het eind van de jaren 90 een serie van opnames van de klavierwerken van Bach, met als hoeksteen een opmerkelijke opname van de Goldberg-variaties. Hij wordt nu beschouwd als een van de specialisten op dit gebied. Zijn Bach-aanpak is puur en transparant. Zijn natuurlijke souplesse is een ander kenmerk van zijn spel. In zijn Bach-concerten weet hij zelfs de verstokte aanhanger van de authentieke uitvoeringspraktijk te overtuigen. Diepzinnig en galant, de stijluiterste van Bach zelf, is zijn aanpak ook warm en lichtvoetig. Van zijn spel word je blij en positief. De bezonnenheid in het langzame Siciliano van het Concert 1053, dat u nu gaat horen, is lieflijk wiegend. Dit tweede klavierconcert is waarschijnlijk al in de Weimar-tijd ontstaan als hobo-concert, maar in Leipzig speelde Bach het in Café Zimmermann, omstreeks 1726 met het Collegium Musicum. Een aantal delen gebruikte hij ook in de cantates uit die tijd, dan bewerkt voor orgel.

Het tweede deel van de Goldberg-variaties, BWV 988, waren de variaties 16 tot en met 30. En u hoorde weer Murray Pariah. Er zijn zoveel mooie cantates voor die kersttijd, die dus eigenlijk liep van de eerste advent tot en met Drie Koningen op 6 januari. De tweede tot en met de vierde advent was een vasten toen, dus geen feestelijke muziek in de kerk, wat Bach ruimte gaf heel veel moois te componeren. Het Weihnachtsoratorium dateert uit een latere periode in Bachs leven, toen hij eigenlijk geen kerstmuziek meer schreef. En zo komen we nu toe aan weer een parel in de kroon van Bachs oeuvre, een kroon die vol edelstenen en andere parels zit. Maar een enkele kiezel is daar te vinden, maar mooi gladgeslepen, dat wel. Eigenlijk geen mislukte stenen. En als dat zo lijkt, dan wordt de muziek niet goed uitgevoerd. Dus nu de kantate voor derde kerstdag 1725. Süßer Trost, mein Jesus, komt BWV 151. Een kantate die opvalt door de afwezigheid van een groot koor. Er klinkt alleen een slotkoraal. De jongens van de Thomasschule mochten na 2 dagen haast dag en nacht zingen, waarschijnlijk wel even rust. Een intieme kantate die gekenmerkt wordt door een meer dan prachtige sopraanaria die haast 10 minuten duurt. In een 12/8e maat, een wiegende Siciliano, zingt zij de mystieke vreugde over de komst van Jezus. Eerst heel innig, dan in het tussendeel dansend. Met Maarten het Hart is onze samensteller en die man die de teksten aanvoert hier in dit programma, Govert-Jan Bach, het eens dat dit een van de allermooiste scheppingen van Johann Sebastian Bach is. Iedere sopraan zou het bij ieder recital moeten zingen. Op geen verzamel-cd zou het mogen ontbreken. U kunt op het internet het schuifje weer even terugzetten om het nog eens terug te horen. En nog eens en nog eens. Dan komt er vanzelf vrede in uw hart. Mee eens of oneens? Ach, reageert u eens op bach@concertzender.nl.

aldus de kantate voor derde kerstdag 1725. Getiteld Süßer Trost, mein Jesus kommt, BWV 151. En de uitvoerenden waren Maria Keohane, sopraan, Carlos Menya, tenor, Julian Précagnin, tenor, Stephen MacLeod, bas, en het Richard Kade Consort onder leiding van Philippe Pierlot. En tot zover voor vanmiddag op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

een bijzondere begintune. Ja, wel dezelfde melodie. Het wordt een bijzondere week. Goedemiddag, dit is de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, u hoort deze begintune nu eens op orgel. Wat een officiële bewerking van Bach is onder BWV 146. En het orgel werd bespeeld, en wordt nog bespeeld als u goed luistert, door Ton Koopman. Een bijzondere week, want we hebben een Ton Koopman week. 1 solistendag is niet genoeg. Een hele week is nodig. Ton Koopman wordt dit jaar 70 en dat wordt met veel concerten in het hele land gevierd. Ton Koopman werd in Zwolle op 2 oktober 1944 geboren. Hij was van katholieke komaf, zoals zijn initialen A.G.M. doen vermoeden. Na het gymnasium studeerde Ton Koopman klaversymbel, orgel en muziekwetenschappen in Amsterdam. Hij ontving de Prix d'Excellence zowel voor klaversymbel als voor orgel. Hij specialiseerde zich in barokmuziek en wij zullen deze week ruim aandacht schenken aan de enorme veelzijdigheid van Ton. En dat betekent iedere dag een kantate, een orgelstuk en een stuk waarin hij klaversymbel speelt. We beginnen met de kantate.

Theater BWV 146, Wir müssen durch viel Trübsal, waarin het obligate, dus solerende orgel, een grote rol speelt. Men denkt dat Bach dat vooral voor zijn zoon Wilhelm Friedemann gedaan heeft. In aflevering 117 is deze kantate uitvoerig behandeld en dat kunt u zo opzoeken en naluisteren via de site van de concertzender. En daar hoort u dan vader Suzuki dirigeren en zoon Suzuki orgel spelen. Maar hier is dirigent en organist Ton Koopman.

U hoorde de sonate voor klavercimbal en viool nummer 4 in C klein, BWV 1017, met als uitvoerende Ton Koopman en Catherine Manson. We gaan naar een vroege kantate toe, BWV 150, Nach dir Herr verlanget mich. Deze kantate wordt op 16 februari om 7:15 in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium. U kunt de een en ander vinden bij www.geldersbachcollegium.nl. Deze kantate is besproken in aflevering 75 in het kader van de vierde symfonie van Brahms, die uit de chaconne van het laatste deel van deze kantate de melodie van het laatste deel van zijn symfonie gebruikt als een soort passacaglia. Let ook op het prachtige terzet, een kolfje naar de hand van Ton Koopman, die deze zeer vroege kantate ook als een van de eerste opnam voor zijn Bach-cyclus. Het project zou nog jaren duren en is een van de mooiste geworden op kantatengebied. En Ton verklaart steeds hoe hij hierin is gegroeid en Bach echt pas goed heeft leren kennen.

En dat was de cantate BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich, uitgevoerd door de sopraan Anne Grimm, de altus Peter de Groot, tenor Joost van der Linden en bas Donald Bentvelsen, samen met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir, onder leiding van Ton Koopman. Behalve Ton Koopman de dirigent, Ton Koopman de clavecinist vandaag. Geen beter werk te laten horen dan het Brandenburgsconcert nummer 5 in D. Groot, waarin zich een aardverschuiving voordoet in de muziekontwikkeling. Want Bach laat het klaversymbool zich als begeleidingsinstrument losmaken van het orkest en een soloplek innemen. Het klaversymbool gaat steeds meer ratelen en in spannende bogen spelen. Na ruim 6 minuten is het orkest er als het ware uitgespeeld, met stomheid geslagen en stopt. En dan begint het vuurwerk. Adembenemend. Het klavierconcert werd geboren. Haydn en Mozart en al die anderen na hen bleven dit principe volgen en werkten het uit. Alleen Bach zelf kon dat toen zo. En nu dus Ton Koopman, ook een meester.

Dit was het vijfde Brandenburgs Concert in D Groot BWV 1050 van Johann Sebastian Bach, met Wilbert Hazelzet traverso, Roy Goodman viool en Ton Koopman op klavecimbal met zijn Amsterdam Baroque Orchestra. En tot zover geen dag zonder Bach, deze week geen dag zonder Ton Koopman, iedere dag van 1 tot 2 uur tenminste op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen. Met trots mogen wij u wijzen op de net uitgekomen luister-cd Govert-Jan Bach over de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach. Dit luisterboek is als het ware voortgekomen uit de programma's Geen dag zonder Bach van de Concertzender. In 4 cd's met een speelduur van 4 uur leidt Govert-Jan Bach ons op vaardige wijze de wereld van de Matthäus-passie binnen, waardoor wij Bachs muziektaal beter leren verstaan. Hij reikt 10 sleutels aan om dit magistrale maar zeer complexe werk beter te begrijpen en te kunnen beluisteren. Sleutels zijn onder meer de tijdgeest, de barok, het tekstgebruik, de architectuur, de biografie van Bach, de technieken die hij toepaste en de mystiek. Hij doet dat aan de hand van talloze muziekfragmenten in heel verschillende uitvoeringen. De 4 cd's zijn gestoken in een prachtig boekje met samenvattingen, cd-vermeldingen en mooie reproducties. Ik spreek nog een voorwoord en alle informatie kunt u vinden bij Rubinstein.nl. Het luisterboek kost 24,95 en is bij uw boek- of cd-handel te verkrijgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En dat betekent deze week, u hoort het aan het orgelspel, geen dag zonder Ton Koopman. Een programma van de Concertzender, geen dag zonder Bach, is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. Ton Koopman weer dus vandaag. In 1971 werkte Ton Koopman aan zijn prix d'excellence voor orgel. Govert Jan Bach die was toen een werkstudent en als werkstudent was hij koster in de Westerkerk in Amsterdam. En Govert Jan Bach kreeg Ton Koopman haast iedere dag op de koffie. Hij oefende op het mooie kleine Flentrop-orgel in de Westerkerk. De vijfde trio-sonate van Johann Sebastian Bach. Olleke, de herdershond van Ton Koopman, die ging mee de kerk in. En daar klonken dan die heerlijke, gedreven klanken in de vanouds traditionele kerk. Maar de priecommissie, met onder meer Simon C. Jansen, de toenmalige organist van de Westerkerk, proefde het grote talent van Ton, die toen al ongebaande paden inging en beloonde hem met een prix d'excellence. Hier nu deze sonate op het orgel van de Jacobikerk in Hamburg. Het zwingt en is uiterst transparant, geen zwaarwichtigheid of opsmuk, en dat zijn kenmerken van Tons aanpak. Hij heeft enorm bijgedragen aan een Bach Light, waar een enorme behoefte aan was in een tijd die nog leed onder de ronkende en zoemende romantische Bach-interpretaties met zijn tomeloze vibrato's. Ton Koopman leverde een enorme bijdrage aan het verwijderen van die romantische vernislaag die de dansende en heldere Bach gevangen hield in calvinistische zwaarte of Mengelbergiaans pathos.

Ton Koopman bespeelde het orgel in de Jacobikirche in Hamburg. De vijfde triosonate voor orgel in SBWV 529. Dat Ton Koopman bijdroeg aan een nieuwe Bach Light wil niet zeggen dat hij de zwaarte, de gravitas, in zijn werk tekort deed. Duizenden genieten nog steeds van zijn passionen op cd en dvd. En daaronder een heel mooie, spirituele en gewijde Matthäus Passie op dvd, opgenomen in de Joriskerk in Amersfoort. Na al die jaren Bach-kantates uitvoeren in de zaal en daarna voor cd's van 1994 tot 2004, ja, dus 180 uur muziek, 7,5 dag luisteren, begon hij in 1999 midden in die kantatenreeks aan een gedurfd project, de Marcus Passion. Deze Marcus Passion is in 1731 uitgevoerd, maar alleen de tekst van Picander is bewaard gebleven, de muziek is dus verloren geraakt. Men heeft lang vermoed dat Bach daarvoor muziek uit zijn al eerder geschreven jaargangen cantates had gebruikt. Een procedé, het parodiëren, dat we kennen van het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe. Maar zo vroeg had hij nog niet vaak gedaan. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, denkt dat dit in het kader van zijn